0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder

0: geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: MAG. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van

0: kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stel.

0: radiosybris.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Whiskey! Raisin shine!

Sondheims Miranda uit 1977. Don't let me be misunderstood. Origineel van Nina Simone en al eens eerder gecoverd door The Animals. Zanger Leroy Gomez had eerder bij Tavares. Hij was getrouwd met een

0: Nostalgie is Troef. Deze was van Milli Vanilli. Girl, You Know It's True uit 1988. Klopt, ze konden niet zingen. Billy Joel hadden we daarna. The River of Dreams uit 1993. En de laatste was van Aneka. Japanese Boy uit 81. En hier stopt het. Geen verhaaltjes meer.
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Hurricane Smith hadden wij 1971, Don't Let It Die. Sandy Coast daarvoor uit 1966, We'll Meet Again, origineel van Vera Lynn. En de eerste was van Saskia en Sergio, Don't Tell Me Stories uit 1976. We wagen een gokje.

Uit de tijd dat vinyl een kostbaar bezit was. Future World Orchestra was de eerste van de afgelopen drie. Roudette was een hit in 1983. Jesus Loves You hadden we daarna. De band van Boy George. Generations of Love uit 1991. En de laatste was van Madonna. Cherries uit 1989. Hier is de man met de haardos.

0: sweet nothing.
1: De muziek van je leven. René was de laatste. Sweet Nothings uit 1978. Origineel van Brenda Lee. The Birds hadden we daarvoor. All I Really Wanna Do uit 1965. En de eerste was van Ama. De band met de bijzondere haardos. Blommenkinders was een hit in 1967. Ik heb er nog twee voor je, wat dit uur betreft. Roger Whittaker, The Last Farewell uit 1975. En George Michael, Praying for Time uit 1990. Daarna het nieuws.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpaan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de

Three Dog Night was dat uit 1970. Mama Told Me Not To Come. De eerste van in totaal 4 hits van deze Amerikaanse band bij ons werd geschreven door Randy Newman. De groep noemde zich eerst Redwood.

De gouden glans straalt van onze antenne. Freddie McGregor aan de wijk 1987. Just Don't Want To Be Lonely. Dat is ook helemaal niks, hè. London Beat deden we daarna. Lover, You Send Me Colors uit 1992. En de laatste was van Massara. Kaas en Tomaat, oftewel Margarita uit 1980. En toen, luisteraar, was het 1982.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Was de laatste, na de shipwreck uit 1979, makaber plaatje. Spencer Davis Group daarvoor, Time Seller uit 67. En Mouten McNeil was de eerste, Mini Mini uit 1973. Je bent er gloeiend bij.

Hier klinkt elke dag anders. Sorry dat we zoveel muziek hebben. Rick James, daar begonnen we mee. En gloeide ervan. Glow uit 1985. Henk Wijngaard hadden we daarna. Jesus uit 1990. En de knipoog naar de wafel. En Rita Marley was de laatste. De echtgenote van Bob. One Draw uit 1982. Je krijgt de Bee Gees.

laatste was van Snik Snik, Demis Roussos. Auf Wiedersehen uit 74. De Kings daarvoor met See My Friends uit 65. En de eerste was ook een snik. De Bee Gees, Don't Forget to Remember, uit 1969. Snik Snik, dat was het weer. En voor vandaag, ik heb er nog eentje voor je. Be Lion, Happy Children uit 1984. Dank voor de klandizie.

Dit is het weekend van Radio Sybris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een stort

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De automobilist die vannacht bij Coevorde onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 40 jaar vind ik dit een van de mooiste bandnamen aller tijden uit de muziekbusiness. Dr. Buzzard's Original Savannah Band. En I'll Play the Fool was dan ook een hit. Lang geleden dus. 49 jaar geleden toen we ook mooie zomers hadden, ongetwijfeld. En vandaag de openingsdans van Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Goedemorgen en welkom op Radio Seabreeze.

0: muziek van de Zuiderburen, maar ook wij genieten van Hooverphonic. Zij waren het. Een beetje van jou, een beetje van mij, want de wereld is van iedereen. In het Engels dus, the world is mine.
1: Happy the peppy.
0: Tijd nu voor een vleugje Vlaams op Radio Seabreeze. Dit is Johan Verminnen.

Samen met hem en met jou hoop ik dat er heel veel van zullen komen nog in 2026. De mooie dagen. En die werden terecht op een mooie manier bezongen door Johan Verminnen.

Eric Clapton met een plaat die de hele popbusiness liet schrikken. Een iconisch nummer uit 1970. Een liefdesverklaring voor de vrouw van de Beatle, George Harrison. Patti Boyd, daar ging het over. En hij noemde er voor het gemak Layla.

meester of leraar nog hoor praten. You're an embarrassment. Hoe dan ook, Madness had er een groot succes mee. We gaan even de dansvloer op. Doe met ons mee. Poets je tanden in je schoenen. En zing Cuando, Cuando, Cuando. Tell me.

Nee, het is niet Huppeldink. Nee, nee, geen Huppeldink. Ook niet, nee. Het is Humperdink. Engelbert Humperdink. Een van de grootste zangers uit de jaren 60 en 70. En Tell Me Quando, Quando. Over 60 gesproken. Naar de volgende plaats nemen we een duik naar de vergeten hits van de jaren 60. Hier in Happy the Peppy.

0: Time High en Rita Coolidge. Zij nam ons mee naar de jaren 70 en daarna de 60s.
1: Get the happy different.
0: De vergeten jaren 60 plaatjes. We hebben er duizenden in de studio. En vandaag ook weer in de.

Het verhaal, het gerucht gaat dat hij ooit heeft gesolliciteerd voor een baan in de Sound of Music, maar zijn Oostenrijkse was zo slecht. Jodelen kon hij echter als de beste. Frank Ifield, 1962 is vandaag het jaar van de vergeten jaren 60 plaat. Frank

0: We haalden hem uit het hoesje, deze single van Fun Fun. En hij rook nog, hij geurde nog naar de zonnebrandcreme uit de jaren 80. Fun Fun en Give Me Your Love.
1: DJ, you are my love.
0: En dat betreft dan de liefde van Radio Seabreeze.

Dus eigenlijk voor die tijd al een heel bijzondere plaat. Want dat was nog voor de tijd dat je elkaar leerde kennen op een klein schermpje. Want dan kan het wel eens tegenvallen blijkbaar. Maar ook vroeger was dat het geval al dus André van Duin. Want totdat ik jou zag, was het leven waarschijnlijk een stuk beter.

Het was in 1976 een tijd waarin je nou nog helemaal geen last had hoor van tekort aan stroom op netwerk en zo. Maar ja, toen reden we ook gewoon nog op diesel en benzine. Wat was het leven eenvoudig en wat was de muziek mooi. 50 jaar geleden voor het Electric Light Orchestra en Evil Woman.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Ook goedemorgen.

0: Ja, Monza is met Dog een plaatje van Ferrari. En een leuke plaat uit het grijze wijze verleden. Hier gedraaid op uw favoriete radiozender, luister vrienden. Jawel, het is uw eigen radio. Radiozaterdag, laten we het zo zeggen.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Met koffie compleet op uw station naar muziek in zicht. Gezelligheid kent geen tijd. Maar dat hoef ik niet te vertellen, dat wist je wel lang. Hé, hey, wat gaan we doen? We gaan heel veel leuke muziek draaien vandaag. En bijvoorbeeld een leuke plaat van Shocking Blue. Schokkend blauw, pas bij jou. Nou, geloof het of niet. Hier zijn ze hoor, met Venus.

geweldig. Haha, Venus. Daar houden we ervan. Ja, beste vrienden, mocht het zijn dat u in Zeeland woont, dan zou u natuurlijk naar Breskens kunnen gaan. Want er zijn vandaag en morgen een grote haringfeest. En dat is lekker, kun je haringjes eten. Maar daarnaast kun je ook gezellig naar de muziek van John de Bever luisteren. Justin de Wild, Dries Roelvink, Jeffrey Parmentier en de Euro's. En nog veel meer artiesten. De opening is gratis, de toegang is gratis. En het wordt daar weer een gezellige spuiplein in Breskens. Ja, als je toevallig in Vlissingen woont, dan kan je met de boot over naar Breskens. En als je daar ergens anders woont, dan...

Moet je toch even omrijden. Ja, en ik heb begrepen dat de tunnel nog steeds niet helemaal open is. Want er zijn wat onderhoudswerkzaamheden. Dus dan zou je over België moeten rijden. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het is wel gezellig. En je kan er gezellig naartoe. Het John de Bever, Justin de Wild, Dries Roelvink en ga zo maar door. En heerlijk haringhappen.

ja, ze hebben maar denk dat het een waar gebeurd verhaal is van die 35 koeien. Hij woonde toen nog in Breukelen en aan de rivier, hoe heet die ook alweer, de Vecht. En ja, dat was fantastisch. Op een gegeven moment kijkt hij erbij, toen ziet hij allemaal koeien in zijn tuin. Nou, het zou je toch gebeuren, die hebben de hele tuin omgespit. Ja, na het succes van de eerste open botterdag van dit jaar op 20, is er op de 20 juni vandaag weer opnieuw mogelijk om mee te varen op een van die prachtige huizen, Botters. Een mooie gelegenheid voor iedereen die de vorige keer niet heeft kunnen meevaren of ja, voor wie nogmaals wil genieten van een tocht over het water. Om 11 uur begint het allemaal als koffie compleet afgelopen is en dat duurt tot 4 uur in de middag. En iedereen is van harte welkom voor een vaartocht. Ja, het is allemaal wat, het is gezellig. Er wordt ook nog gezongen door een shantykoor uit Harderwijk. Dat is wel leuk en dat allemaal in het Noord-Hollandse huizen. Je kan erheen als je het leuk vindt.

die George Baker met zijn selection en Una Paloma Blanca. Misschien wel even de grootste hits welke hem George ooit gemaakt heeft. En iedereen in Nederland kan het ook lekker gezellig meezingen. Dat is ook leuk. Wist u dat het zaterdag is vandaag, luister vrienden? En misschien zegt u wel van ga ik doen. Nou, misschien zegt u wel dat lijkt me een idee. Ik ga mijn auto wassen. Hier is Rolls Royce.

gaan. Je mag ook blijven hoor, wat mij betreft. Ja, zeker weten. Dit was Dean Saunders met Ik wil niet dat je gaat. Een bijzonder goedemorgen voor het geval je net afgestemd hebt. Luister vrienden, is radio, de radio op de zaterdagmorgen met Koffie Compleet. En met heel veel gezellige muziek. Volgende week zaterdag, dan is het 27 juni. En dan is er in het Noord-Hollandse Huizen weer een Pasar Malam. En dat gebeurt allemaal in winkelcentrum Oostermeent. Dat wordt leuk. De Java Gitaars, natuurlijk Edu Schalk en Masada treden daarop. Het begint allemaal om 11 uur 's morgens. Als Koffie Compleet afgelopen is en het duurt tot 5 uur in de middag. Over Masada gesproken. En hier zijn ze.

Melanie, I'm in love with you. Dat waren de heren van de T-set. En lekkere gouden ouwe. Ja, we draaien alleen maar lekkere gouden ouwe hier. Met af en toe eens wat, een wat nieuwere plaat. Tussen neus en lippen door. En dat is ook gezellig. Dit is ook zo lekkere ouwe. Mmm.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

Ja, heerlijk hè. Ja, een liedje over Buddy Holly. En dat werd gebracht door niemand minder dan Mike Berry. En dat deed hij in 1961, dat is lang geleden. Het is tijd voor een zangeres die hele leuke muziek brengt. En ja, dan heb ik het over Astrid Mars, oftewel Astrid Parijs. Ze was ooit de zangeres van de Somerset. Ze brengt leuke dingen. Ga maar eens luisteren naar Carolina.

Astrid March, oftewel Astrid Parijs. Wat een fantastische plaat. Draait ze altijd een fantastische muziek. Ze is ook zanglerares. Hè? Naast het feit dat ze gewoon op wat leuke plaatjes heeft uitgebracht. En dat ze destijds bij de Somerset gespeeld heeft. Ja, de Somerset is helaas niet meer. Maar ja, de muziek van Astrid, dat gaat gewoon door hoor. En wie weet komt ze wel een keer te gast hier in het programma. Je weet het maar nooit. Lijkt me leuk.

0: Weg in juni, lieve laatste vrienden. Ja, veel sneller dan je denkt allemaal. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit waren de heren van de Dutch Rhythm Steel and Show Band. Ze hebben het in 1976 opgenomen. Ja, zo oud is die plaat alweer. Onvoorstelbaar. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar het is echt zo.
1: Tom Polderman.
2: You're catching a wave.
1: Coffee complete.
3: Begint u maar. Dan ga ik ondertussen even plassen.
0: Nou, je gaat je gang maar hoor. Hey. Boah.

0: Ja, dan kan ik gewoon naar Vlissingen gaan, luister vrienden. Ja, wel zeker weten. Aan de boulevard zitten en lekker op het strand zitten en dat soort dingen meer. Alleen naar de Costa. Ja, het is allemaal wat gezelligheid kent geen tijd. Dit was Dave Ewig en ja, die is ervoor naar Spanje toegegaan. Maar ja, je kan ook gewoon gezellig in Nederland blijven hoor. Ja, er zijn nog veel meer plaatsen. Egmond aan Zee bijvoorbeeld kan je heen gaan en lekker aan, ja, aan de zee zitten. En in Noord-Hollandse huizen trouwens ook. En volgens mij ook in, als ik me niet vergis, in Amersfoort heb je ook een strand. Daar zit dan aan een riviertje de Eem en dat soort dingen meer. Kun je lekker aan de strand zitten en lekker genieten van het mooie weer. Nou, nou.
1: More music, more fun. Tom Alderman.
2: Coffee complete.

0: Heerlijk, dit is het laatste van de Volendamse Kids. Why Don't You Hear Me? Een geweldig nummer van deze band. En ja, het is misschien wel een van de grootste hits die ze ooit gemaakt hebben.
1: Heerlijk, koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Ja, daar ben ik het ook mee eens, laatste vrienden. Maar ja, we gaan wel zitten weer op. Kijk op de klok, dan zien we dat het bijna 11 uur is geworden. En de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat u genoten heeft. En een hele fijne zaterdag en morgen. Niet vergeten, dan is het vaderdag. Niet vergeten vandaag een cadeautje te kopen voor vaders. Want joh, dat vinden ze fantastisch allemaal. Want ze willen allemaal graag cadeautjes hebben. Wat mij betreft, een hele fijne dag verder. En ik kan alleen maar zeggen, tot de volgende.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door twee externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Nou, dat was hem, de uuropener van deze zaterdag. Muziek van Luf in de nieuwe samenstelling met alleen nog zangeres Marga Scheida over. En het heette de Jungle Jive. En ja, ook ik dacht even aan Jingle Loba van Santana, maar het bleek toch een heel ander nummer te zijn. Goedemorgen, welkom terug. Dit is Radio Seabreeze met een uurtje lang de DJ Seat Show met gouden ouwe. De hits van gisteren en eergisteren, maar niet helemaal, want we beginnen met de nieuwe. Dit is Ruben Hillen.
2: DJ Seats. Goud.

Ik had zomaar opeens de afgelopen week een pop-up in mijn brein. Zo van iets van, hé, er was vroeger toch ook zo'n heel leuk blaadje uit de jaren 70 van de band Pablo Cruz. En dat heette What You Gonna Do. Kijk of ik hem op de harde schijf heb staan. En jawel, daar stond hij dus. We konden hem voor je draaien in deze aflevering van de DJ Sietstro. Pablo Cruz dus, and What You Gonna Do. Daarvoor de winnaar van The Voice 2026, Ruben Hillen met 20 Seconds. En als eerste in de rij hoorde je de Jingle Jive van de dames van Luf. Nu hier muziek van Mai Tai uit Nederland. Het heet History.

Het nummer van Umberto Tozzi aan het einde van de jaren 70 werd opnieuw op de blad gezet in de jaren 80 door deze Italiaanse zangeres, haar naam Laura Pausini. Laura Brannigan. Ik was even in de war. En dat is de dame die je kent van Self Control. Dat was een hitje in de Nederlandse hitparades. Daar zit er dus Gloria. En daarvoor hoorde je Mai Tai.

zijn vandaag de dag 2026. Treedt hij nog steeds op, deze man, Harry Slinger, samen met Drukwerk. En een van die feestplaten die je nog steeds kunt draaien op een goud van houtavond. En dan gaat iedereen uit zijn dak en zingt mee. Schijn een lichtje op mij.

0: supergezellig.
1: Zelfs je speakers zingen mee.
0: Met DJ Seats op Radio Seabreeze.

ik zit daar eens even over na te denken. Het kan heel spannend zijn natuurlijk, kiss you all over. Maar stel je voor dat hij of zij nou enorme zweetvoeten heeft. Ik moet er niet aan denken. Exiles uit de jaren 70, kiss you all over. Hoor je bij Radio Series in de DJ Sit Show. Met nu de S.

als je net zoals ondergetekende regelmatig classics draait in het land, dan is dit de plaat die je gewoon altijd bij je moet hebben. I can Tina Turner en de oude van Creedence heette uiteraard Proud Mary. Left a good job in the city. Tijd voor een beetje rapmuziek. Nou, rap of is het reggae? CJ Lewis.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Even de twee hits die hij zou scoren in de jaren 90, Mr. CJ Lewis, Sweet Summer Sweet. En ditmaal hoorde je Stevie Wonder's Uptight, Everything is Alright. Oh, vrienden en vriendinnen van Radio Seabreeze, het is alweer tijd om afscheid van je te nemen. Dit was het wat DJ Sitio betreft. Heel veel plezier zo meteen met Rijn Roosendaal, de Brabantse invasie op de radio. En wij zien elkaar morgen even na de klok van 11 terug voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Wat mij betreft graag tot dan. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. Tot morgen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Gal & Gal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Mens en relatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosibris.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

misschien wel de stomste. De eerste dat ik niet verliefd worden. Lenny Gordon, Have All Over Again. Daarmee begonnen we de middagmix op deze nogal warme zaterdag, kunnen we stellen. Studio temperatuur 24,5 graden. Dat gaat nog. Maar ik ben benieuwd hoe het einde van de week gaat. Want de gebouwconstante gaat hier ook een rol spelen. Het gebouw wordt gewoon warm. Hè? Die hoofdstenen waar je in woont. Dat ga je toch wel merken op een gegeven moment. Dan wordt het een tandje warmer. Morgen ook, we zijn begonnen met de middagmix voor deze warme zaterdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. De Brabantse invasie, deel 1 is weer een feit. En je weet het, je kunt meekijken in de radiostudio. Dat kun je gewoon doen vanuit het tuinhuis of waar je ook zit. Als je buiten bent, dan kun je dat gewoon zien op je mobiel. En dat kan via de website van Radio Seabreeze. Je kunt luisteren via de middengolf van 1098 kHz. En eventueel via het internet. Kan ook nog, gewoon via de stream. Jouw middagmix, het gaat van nou traan de eerst van nu. Het origineel, de cover hebben we nog. De Makante 12 is in het tweede uur. Natuurlijk weer in verkeer. En de zaken die hij meldt via rijnet.radiosiebries.nl. Rijn met een korte ei. Dan komt hij ook aan, dat is fijn. Dus we staan weer tot je beschikking. De streams vanuit de studio hier in Vlijmen zijn er weer. En je kunt meeluisteren naar de middagmix.

Lok en Jess Glyne en Summer's Back uit de plaats van 2024. Tja, de zomer is terug. En we weten dat weten ook, want het is hartstikke warm momenteel. Temperatuur gaat thuis al in de 30 graden. In de studio 24,5. Het zal vandaag al richting de 25 gaan, denk ik zo. Dat wordt vanavond dan weer luchten als het weer gaat afkoelen en de zon onder is. Ga je nog plannen voor de marathon? Zou het niet doen, zal even wachten. Tot het wat koeler is, want het lijkt me niet echt gezond om met dit weer van die extreme inspanningen te gaan doen. Ik kom uit op deze single uit het jaar 2002 uit de eerste jeugd van Agda de Munnik. Ren Lenny Ren is terug hier in de middagmix op Radio Zuurbrief.

one and only Bryan Adams. The Summer of 69. Van 1969. Weet je dat nog? Ik zou het begon niet weten. Ik was toen 2 jaar. Dat kan ik me niet meer herinneren, beste mensen. Bryan Adams zette wel weer herinneringen aan, in ieder geval, aan die bekende zomer. Het was netje 1984 in ieder geval. Het is weekend, mensen. We zijn zo blij. We zijn vrij. Het is mooi weer. We kunnen leuke dingen doen. En een beetje rustig gaan met die hitte, hè. In het kader van Doe Eens Een Blij Nummertje. En blij maar lekker mee met deze dame. De 90's op je radio, 1997. Tania Evans. En The Prisoner of Love klinkt hier in de middagmix op Langsnap.

Tony Evans en de Presence of Love. Korte track overigens. Eens even kijken, het leidt ons niet vandaar het weekendweerbericht. Even de juiste boel klaarzetten, want dat is maar een korte track jongens. Het duurt maar 1,5 minuut of zo, dit blije nummer. Dat betekent dat ik hier even dingen moet klaarzetten, want anders gaat het zo meteen stilvallen. Lijkt me niet de bedoeling. Zo, we zijn er helemaal klaar voor. Het weekendweerbericht, pak er eens eventjes bij. Het is heet buiten, dat mogen duidelijk zijn. Vanmiddag is het droog en overwegend zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt iets minder warm dan gisteren met maximaal tussen de 23 graden drek aan zee tot 32 graden in het zuidoosten van het land. Tegen de avond raakt het in het zuidoosten weer bewolkt en kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Zondag is er opnieuw veelal zonnig met stapelwolken. Al is de kans op onweersbuien weer groter. Het blijft warm met maxima van wederom 23 tot 32 graden Celsius. Dus een beetje opletten allemaal, hè. Dan de verkeersinformatie. 35 files, 76 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En ook op dezelfde A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer. Al daar 2 kilometer file, de vertraging 10 minuutjes. De A7 Horen richting Heerenveen. Tussen Wieringswerf en Brezandijk. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 9 minuutjes. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer. Al daar 2 kilometer file, de vertraging 11 minuutjes. Komt door een politiecontrolepost die daar actief is. Dat geldt ook voor de A76. Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Langzaam rijdt en stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging al daar zo'n 12 minuten. Zo zijn we helemaal bij mensen. We kijken in de top 40 van dit moment. De laatste single van Miss Montreal heet Schuilen.

Zalig muziek uit de top 40 op dit moment met Miss Montreal en Schuilen. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie en goede ideeën ervoor hebbende. Laat het mij maar weten. Stuur je suggestie in via het e-mailadres rijn@radiosibries.nl. Rijn met een korte ei @radiosibries.nl. De ene wordt geleend van de ander.

Together. Was meteen de grootste hit van de Turtles. 14 weken top 40 en het halen nog de vijfde plaats. De andere single was She'd Rather Be With Me. Dat deed het 7 weken in de top 40 en haalde de 21ste plaats. En toen stopte de carrière, was een beetje in de top 40 voor de Turtles, helaas. Hoe dan ook, Happy Together is bijgebleven. Want in het jaar 1991 dacht Jason Donovan, weet je wat, gaan we een keertje opnieuw uitbrengen. Het is wel een leuk liedje, maar dan met mijn sausje, zeg maar. Serieuze remake wel, Happy Together uit 1991. Jason Donovan, ja, die kennen we natuurlijk.

0: Between the Lines uit 1990. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van de Turtles, Happy Together uit 1967. Of vind je Jason Donovan met Happy Together uit 1991 een betere versie? Tja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Het is even stil geweest rondom deze dame, maar ze heeft er een nieuwe hit te pakken hoor. Staat er in de 40 noteerd bij deze single, Heute Nacht. Dat gaat goed. Eens kijken wat het gaat doen de komende weken in de lijstjes. Misschien wel nummer 1 notering, we gaan het afwachten. Hey, jouw middagmix op deze warme zaterdag gaat weer dat hij aanstaat. Laat deze luisteren op jouw terras. Onder de parasol. Middagmix te bereiken via Rijnet Radio Seabreeze.nl. Met nu Richard Marks en Satisfied.

we gaan praten over The Talk of All the USA. Middle of the Road, 1972. Het goudstaaltje radio hier op Radio Sybrace. Nog meer goud vanouds. Dit komt uit de periode dat ik nog in de wieg lag, volgens mij, 1967. De Carpenters. Nee, niet de Carpenters. En waar was de Carpenter? Dat is wat anders. Dat komt weer van de Fortops al hier. Hé, hey, jouw middagmix. Laat weer dat je aanstaat. Hè. Reacties zijn welkom via rijn@radiosybrace.nl.

1981. En dat is met de Fire Lady Sun hier in de middagmix op Radio Siri. We gaan weer bijna op weg naar het nieuws. En daarbij worden de boodschappen nog één single voor je. In het kader van Doe eens wat funky. Zo doen we dat meestal hier in deze afleveringen van de middagmix. Van laatste zelfs een discoplaatje. En deze is weer vergeten. Carl Carlton. En She is a Bad Mama Jamma. En tot zometeen voor deel 2.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen, terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigde daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

mogen duidelijk zijn. Shirley Ralph in de evening. Terug naar de jaren 80. En daarmee begonnen we deel 2 van de Brabantse invasie. De Brabantse invasie, eigenlijk deel 1, part 2. Zo moet ik eigenlijk zeggen. Want na 2 is Anton weer aan de beurt met Poffrond. Dan hebben we echt de Brabantse invasie, deel 2. Dan gaat Studio Putten weer aan. En ook daar is het lekker warm. Maar ik heb al vernomen van hem dat hij het lekker koud kan houden. De airco aan. En het is allemaal een beetje al in kannen en kruiken. Dus zometeen gaat hij dan heel relaxed van 6 klaar doen. Maar eerst nog een uurtje middagmix. Met het goud van Outraan, dit van u. En de zaken die je meldt via rijn@radiosybries.nl. Doe dat, rijn@radiosybries.nl. Je moet de groeten doen, je favoriete plaat aanvragen of andere zaken te melden. Het kan gewoon in deze live-uitzending van de middagmix. Meekijken in de radiostudio kan via www.radiosybries.nl, de website, de webviewer. Of anders gewoon lekker luisteren via de M of via het internet. We hebben nog de markante 12 inch en heel veel lekker werk uit de playlist van hier. En we kijken in de top 40. Een van die singles die dan nog steeds in de hoge regionen staat is het dansbare werk van Kevin Harris en Jesse en Satisfy. Die hoor je zo meteen.

En zo is dat. Soms is zwijgen goud. Het goede doel van het album, mooi en onverslijtbaar uit de jaren 80. Jouw middagmix. Laat me in het jaar staan. Reacties zijn welkom via rijnetradiosibris.nl. Frans, die hebt naar mij. Afgelopen donderdag werd ze 87. Amanda Leer, hij zei. En dit was de grote hit van haar, hè? Follow me, terug aan 1978 hier op Radio Sibris.

mensen vragen altijd aan mij, van, nou, is het nou een man of een vrouw? Nee, het is een vrouw hoor. Maar ze heeft wel een beetje een zware stem, batende kerel. Dat kan, hè. Sommige vrouwen hebben hele zware stemmen. Denk je echt, dat is een man, maar het blijkt echt een vrouwpersoon te zijn. Geldt ook voor onderleer. Zware stem, maar wel een dikke hit met Follow Me. Een van die grote singles uit de top 40 van haar. De middagmix op deze hete donderdag. Doe het een beetje rustig aan nogmaals. Regelmatig drinken, misschien een kopje bion pakken, het zout een beetje aanvullen. Dan hou je het beste vol. En regelmatig een glas water, dan droog je ook niet uit, heb je s'avonds geen hoofdpijn. Beetje oppassen met alcohol. Blus het regelmatig met een glas water, anders dan heb je daar zo last van, hè. Jouw middagmix, discotijd, 1984, The Jacksons en Tarsier.

Mooi einde, hè? Je schrikt ervan. Het leidt ons naar het weekendweerbericht. Vanmiddag is het droog en overwegend zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt iets minder warm dan gisteren met maxima tussen de 23 graden drek aan zee en 32 graden in het zuidoosten van het land. Tegen de avond raakt het zuidoosten bewolkter. Kans op een bui al daar. In de rest van het land blijft het droog. Zondag is het opnieuw veelal zonnig met stapelwolken. De kans op onweer wordt dan weer wat groter. Het blijft warm met maxima van wederom 23 tot 32 graden. Dan de verkeersinformatie. De files. 29 files, 57 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten, denk ik zo. De A1, Hengelo, richting Duitse grens tussen de Lutte en de Duitse grens. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging 7 minuutjes. Is die bekende politiecontrolepost al daar die dat veroorzaakt. De A2, Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Komt door een ongeluk, de weg is inmiddels al wel weer vrij. Maar er staat dan wel 6 kilometer file en de vertraging is zo'n 29 minuten. Dan de A27, Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. En als laatste alweer de A76, Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Politiecontrolepost al daar, die actief is en dat levert 2 kilometer file op. En de vertraging zo'n 8 minuten. Tot zoveel weer en verkeer. De 90's nu met CB Milton en Send Me an Angel.

0: Simon Milton en Send Me An Angel. Het leidt ons naar de Marcante 12 inch. Lange dansbare platen uit grijze hitverleden of uit hitparades van nu. Je mag het zelf zeggen. Als je daarvoor een goed idee hebt, dan meld dat maar via rijnetradiosibris.nl. Dan ga ik het werkje zoeken en het verhaal vertellen. En natuurlijk het werkje draaien. Vandaag terug in de jaren 80. Begin van de jaren 80. Toen mixten wij nog met bandrecorders volgens mij. En bijna niet met pc's. Dat werd een beetje jaren 90 werk. Dan begon dat zo'n beetje. In de jaren 80 nog niet. Maar de pc is nu krachtig genoeg. Dus alles op de bandrecorder. Hè? De bekende Revox recorder. Hè? Daar hebben we het op afgeknipt, kan ik je vertellen. Zeker als je de Bond van Doors staat te horen bij de Ferry Mat Soul Show op donderdagavond. Dan waren sommigen daar heel bedreven in, kom je vertellen. Hoor dan ook. Neem me terug in 1981 vandaag met Phil Collins. 21 singles in de top 40 van 4 nummer 1 noteringen. En ook dit was een nummer 1 notering, maar niet de grootste hit. Phil Collins, In the Air Tonight in de lange versie. Ik wens je er veel plezier mee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Phil Collins, ofwel Genesis, dezelfde persoon eigenlijk. Als je het alles bij elkaar telt, dan is het heel wat werk wat deze man heeft gedaan. Hè? Phil Collins in de rol van Genesis, of gewoon Phil Collins himself. In the Air Tonight, Phil Collins, de Markante 12 inch. Goed idee hiervoor, ik weet het hè. Je kunt het gewoon aanmelden voor de volgende keer. De Markante 12 inch, meld het maar via Rijnet. RadioSeabreeze.nl. Nu terug in de jaren 70 met de Silver Connection en Get Up and Boogie. Ja toch?

Ik wil tegen mijn vader, money honey. Word ik appelijk aangekeken. Hey, ga weg, ga zal me weg voor je centje. Love, money honey, 1979. Leidt ons weer de jaren 60. Deze man heeft wat water gemaakt in de jaren 60. En deze hoort er ook bij. Cliff Richard. En in de

van de Hidden Redlovers. Al serieus zijn ze weg, maar het gebeurt zowel bij de man als bij de vrouw, hoor ik wel. Total Contrast en Hidden Run, 1985 in ieder geval. Blijf eens wel deze man. Had de nodige singles gemaakt in de jaren 70. En ook deze single was een redelijk hit in ieder geval. Meatloaf, You Took the Words Right Out of My Mouth, is terug.

de woorden uit mijn mond. Midlove, you took the words out of my mouth. Dat zijn de laatste geluiden in deze aflevering van de Middagmix. Is alweer klaar, jongens. Zometeen Anton Nachtzaam. Hij is er al aan het voorbereiden. Hij loopt nog even de koffieautomaat om het nodige vocht paraat te hebben tijdens de uitzending. Dat is belangrijk, want het kan wel eens lekker warm zijn. Ik dank weer voor het volgen in ieder geval.

gehad. In deze uitzending in ieder geval. Zometeen de Studio Pitten. Studio Vlijmen gaat sluiten. Nog eentje dan. Dance Classic uit 1989. Overgedaan ooit door Whitney Houston. Maar geef mij maar het origineel hoor. Je hoort hem in de maxi. Volgens

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de Bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. Het treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

Ik weet niet of het daar warmer is dan hier, maar minimaal even warm, denk ik. Ecuador! Dat was Sash met S-C-H, volgens mij. Oh nee, met S-H. Ja. Ik zeg een prima, goedemiddag. 20 juni 2026. Dit is de Brabantse Invasie. Vanuit een lekkere, redelijk gekoelde studio in Vlijmen was het tussen 12 en 2 deel 1 van de Brabantse Invasie met Rijn Roosendaal. En tot een uur of 4 is dit deel 2. En er is ook vandaag een deel 3 en dat is straks tussen 6 en 7. Want ook deze week geen Leo van Dijk, is nog herstellende van zijn operatie. En ook deze week zul je het nog met mij moeten doen. Straks tussen 6 en 7 Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. Zo, hè. Een hele mond vol. Wat hebben we tussen nu?

0: zou dan maar opzetten. Of the Summer Train. Dat was muziek uit 1972. 8 weken tot 40 voor Hans van Meulen en zijn bandje The Sandy Coast. En ze piekten op nummer 6. Het is 16 minuten over de klok van 2. We proberen zo lekker zoveel mogelijk vrolijkmakende zomerse happy music te draaien. Wellicht zit je lekker in de tuin of in het bos met je oortjes in op Radio Sea Breeze. Of gewoon ben je toch aan het werk. Ik zou zo bekennen, in de horeca. Er staat Radio Sea Breeze lekker aan op het terras. Blijf bij ons. Dit is tot 4 uur de Brabantse invasie.
1: Every time I see your face, I get heartbeats, baby.
0: Met Yarborough People.

Nederlandse fans zijn niet intens gelukkig met haar. Zeker niet die fans die een kaartje hebben gekocht voor een optreden in de Johan Cruijff Arena en die dat tegelijkertijd maar een hotelovernachting aan vast hebben geplakt. Want ze heeft in al haar wijsheid het management, de mensen van Helene Fischer, besloten om het concert te verplaatsen van de Johan Cruijff Arena naar de Gelredome. Waarschijnlijk omdat de kaartjes toch net even nogal redelijk aan de prijs waren. En de kaartverkoop dus enigszins achterbleef, is het besloten volgens mij om toch maar uit te wijken naar een wat kleinere setting. En het daar is nog steeds niet helemaal uitverkocht. Dus het 20-jarig feestje van Helene Fischer in Nederland gaat niet echt een feestje worden, denk ik. Maar goed, Hideaway, de Deep Dish Radio Edit van de Lacey.

Agda en de Munnik. En morgen wordt fantastisch. Nou, in vergelijking met, gisteren is het eigenlijk vandaag al fantastisch. Want het staat het is 28 graden op dit moment. Zonnig in Zuidwest-Brabant. Het staat een lekker verfrissend, nostalgisch verfrissend briesje. Dus het is goed te doen hier in het zuiden. En lekker zonnig. Het is 1:30. Radio Seabreeze, Popfront. Mocht je wat willen horen, 06 4737 6692.

Het is de nieuwe Bruno Mars. On my soul. En het is dit weekend de Popfront speciale aanbieding. Je hoort hem uiteraard hier op Radio Sibiris AM 1098. En je hoort het al in de aankondigingen net na het nieuws. De 1395 die staat op het punt om weer geïnstalleerd te worden. Het heeft nog wel wat voetjes in haren. Maar binnen nu een aantal weken zal het toch zijn beslag gaan krijgen. Zo is tenminste de verwachting van de heren technici hier aan boord van het Radio Sibiris gebeuren. Het is 6:30. Dit is Radio Sibiris en dit is muziek uit 87 van William Pitt.

We're lost in music. We zijn inderdaad helemaal verloren in de muziek. En vinden we dat erg? Nee, natuurlijk vinden we dat niet erg. Helemaal niet zelfs. Ik heb zometeen het weerbericht voor je, lekker uitgebreid. En of het een lange, hete zomer gaat worden, dat hoor je zo direct wel. Wordt voorbereid door de heren van Galaxy Lynn.

The Time Bandits, and I'm Only Shooting Love. Het is 9 minuten voor de klok van 3. De overheid die is voornemens om alle natuurgebieden op alle Waddeneilanden, dus het hele Waddengebied, het hele jaar door af te sluiten voor iedereen. Dus ook voor bewoners, maar ook voor toerisme. Wat dat voor de leefbaarheid en het toerisme gaat betekenen op de Waddeneilanden, dat is desastreus. Ga naar www.wijzijndewadden.nl en lees je in. Dan kun je precies zien waar het allemaal om gaat. En ben je het ermee eens, teken dan de petitie om onze fijne regering tegen te houden om deze plannen in elk geval ten uitvoer te brengen. Je kunt tekenen op www.wijzijndewadden.nl en teken deze petitie om de Wadden toegankelijk te blijven houden. En laat het natuurgebied inderdaad verzorgd worden zoals ze eigenlijk al vele honderden jaren doen door de bewoners van de Waddeneilanden zelf. Want die kunnen dat als de beste. Die weten wat ze hebben, die weten wat het waard is en die weten precies hoe ze ermee om moeten gaan. En ook het toerisme, ja, dat gaat ook al jarenlang goed. Ik weet, er moet iets gebeuren om de natuurgebieden te beschermen, maar ga in elk geval in overleg. Matthijs Rijf die schreef er een nummer over, voorzien van muziek door Hessel van der Kooi. Dit is de Waddencultuur.

0: als de zon schijnt, dan kun je er eigenlijk ook niet buiten om lekkere Spaanstalige muziek te draaien, jongens. Dat was Alvaro Soler en Sofia. Volgens mij was het zijn allereerste hit die hij scoorde bij ons hier in Nederland. Het is 1 minuut voor de klok van 3. Dat betekent dat we het eerste uur in elk geval af gaan sluiten. Ik kreeg al wat appjes van, wat is dat nou met dat over de Wadden? Nou, ik kan één ding kan ik je vertellen. De regering die is dus voornemens om alle natuurgebieden, alle Natura 2000 gebieden op de Wadden, om die af te sluiten voor het publiek een heel jaar. Als je naar www.wijzijndewadden.nl gaat, kun je dat hele rare plan nog eens nalezen. Als je dan verder scrolt, kun je op diezelfde website ook de petitie ondertekenen, mocht je tegen die plannen zijn. Dat hebben al heel veel mensen gedaan. En ik hoop dat dat u dit initiatief ook ondersteunt, zodat we in elk geval kunnen proberen om ook die natuurgebieden open te houden voor het publiek, voor de toeristen en voor de eilandenbewoners zelf. Dat is nog even terzijde. We gaan plaatsmaken voor het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we bij je terug voor het 2e uur hier op Seabreeze AM 1098. 1395 binnenkort weer. En dit is radioseabreeze.nl via het internet. Ik zeg tot zometeen.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hallen.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

12 over de klok van 3. The Rednecks is een Zweedse muziekgroep waarvan de stijlen mixers van countrymuziek en eurodance, waarbij hun uiterlijk en artiestennamen zijn geïnspireerd op de Amerikaanse redneck stereotypes. De band heeft gedurende haar bestaan meerdere bezettingswisselingen ondergaan en de band bestaat nog steeds. Alleen is er niet één origineel lid meer werkzaam in de band. Ze kende een aantal hits, vooral in de beginperiode. Cotton Eye Joe en dit Old Poppin' ook in 1994. Ik zeg een hele goede middag.

1965, The Searchers. En Goodbye, My Love. Goodbye. Het is 3:15. We gaan even kijken wat het weer ons gaat brengen. De zon schijnt uitbundig. Het is zeer warm. Met in het midden en oosten 28 tot 31 graden. In de kustgebieden is het door matige westenwind wat minder warm. Met 20 tot 25 graden. En in de Randstad 25 tot 27 graden. Al met al zien we een heerlijke dag om, om een buitenzwembadje of een meertje te bezoeken. Hou alleen rekening met de krachtige zon. Want de onbeschermde huid kan al binnen 10 minuten verbranden. De avond die verloopt vrij zonnig met enkele wolkenvelden. In het zuidoosten is men gevoelig voor een enkele onweersbui, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Verder blijft het nog lang warm en door een hoge luchtvochtigheid kan het opnieuw benauwd aanvoelen. Wie verkoeling zoekt kan terecht aan zee, want hier is het beduidend minder warm. Tijdens de nacht naar morgen kunnen vanuit het zuiden uit enkele fikse regen- en onweersbuien overtrekken. Hierbij is de kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd mogelijk. Uiteindelijk koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 19 graden in het zuidoosten. Morgenochtend begint met een lokale bui. En verder zijn de wolkenvelden en zonnige periode. Bij weinig wind uit het oosten loopt de temperatuur vrij vlot op. Aan het eind van de ochtend is het op grote schaal al zomers warm met 25 graden. Morgenmiddag opnieuw warm, zonnig. En aan de noordkust is er enige verkoeling. Het wordt in de regio Utrecht een graad of 28. En langs de oostgrens en in het zuiden kan het nog 30 graden worden. Op de Waddeneilanden is het door een noordoostenwind minder warm met 20 tot 24 graden. Ook nog lekker zomers. Morgenavond belooft droog en vrij zonnig te worden. Gedurende de nacht naar maandag zijn er heldere perioden en daalt het kwik naar 16 tot 18 graden. Volgende week aanhoudend warm en regionaal heet.

0: Dat tekenen we voor, jongens. We staan 3-0 voor. Ah, ik ben er bang voor. Dan zullen ze toch beter moeten spelen dan de afgelopen twee wedstrijden. Maar goed, de afgelopen wedstrijden tegen Japan was het...
1: Ja. Ja.
0: Koeman heeft er toch van geleerd, volgens mij. Want hij is toch toegegeven dat zijn wissels niet helemaal zo slim waren. Het is 4:15. Vanavond om 7:00 is de aftrap Nederland-Zweden. The Benga Boys, and we're going to Ibiza.

Echt ook weer zo'n nummer die in je hoofd blijft hangen, zeker als de zon schijnt. Dan moet ik gewoon dit nummer draaien. The Weeknd, Save Your Tears uit 2020. Stond destijds 15 weken in de top 40 en piekte op nummer 16. Het is precies 3:30. Op een half uurtje verwijderd van Paul van der Mark met zeepareltjes en andere klassiekers. En verhalen over die roemruchte Nederlandse en Vlaamse zeezender tijd. Dat hoor je straks tussen 4 en 6. En je weet het, tussen 6 en 7 ter vervanging van Leo van Dijk. Nog een uurtje van Dijk breekt door, maar dan met Anton Achtzaam. Ja. En dit is een oude hit van Procol Harum in een lekker zomers jasje gestoken in 1984 door Ochi Gezondheids. Brown, A Whiter Shade of Pale.

Eigenlijk is het gewoon een moderne uitvoering, een oude uitvoering van het nummer van de Stollebollekers, hè? Ga links, ga rechts, zoiets, Akatoe. Het is trouwens ook een keer een Nederlandstalige uitvoering geweest van Akatoe. Akatoe, oftewel in Nederlands, als ik het doe. En dan ga je het verbarsten en dan is het Akatoe, ja. Geen Kakatoe, want dat is zo'n witte papegaai, maar... Nachtzaam, je gaat wartaal uitkramen, dat zal waarschijnlijk door de hitte komen. De Zaragoza Band uit Canada kwamen ze destijds af. Waren ze destijds afkomstig? Of ze nog bestaan? Geen flauw idee, volgens mij niet. Het is 3:08, Radio Seabreeze. Met straks nog de Blue Oyster Cult uit 1976. Maar eerst terug naar 1969 met The Marmalade.

Het gaat hier niet over een verkrachter, dat is een reaper, maar dit is een reaper. Wat dat nou precies inhoudt, ik heb het geweten, ik heb het eens een keer ergens gelezen, maar ik ben het heel even kwijt. Het is een echte radiohit, het werd geen hits, kwam niet verder dan de tipparade in 1976. Het piekt op nummer 14 in die tiplijst. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ik vind dat je op Justin Timberlake...

0: Nou, dat vind ik een beetje te ver gaan.
1: Allemaal?
0: Ik vond één al meer dan voldoende. Dat was al te veel, ja. Ik hou van alle vrouwen, dat was Hans de Boy. Tijd voor de laatste vocale. Het is alweer 8 minuten van de klok van 4. Dit is uit 2018, een van mijn favoriete bandjes. Toto!

Oorspronkelijk uit Isolation Sessions. Destijds werd het geen hit in ons land. In 2018 herschreven en voorzien van een nieuw refrein. Helaas werd het ook in 2018 geen hit voor Toto. Maar wel een van de mooiere latere tracks. 2018 is de Spanish hier van Toto, de laatste vocale. Zo, we gaan plaats maken voor Paul van der Mark. Hij staat al te trappelen in Noord-Frankrijk voor zijn programma Zeepareltjes. Zeeklassiekers en andere pareltjes. Ik zeg het elke keer verkeerd. Excuses. Ik moet het een keer gewoon opschrijven en dan hier vlak voor mijn neus hangen. Dan komt het zeer zeker goed. Zeepareltjes en andere klassiekers. Zo direct tussen 4 en 6 met volop verhalen uit die roemruchte Nederlandse en Vlaamse zeezender Tijd. Ook de Britse zeezenders die komen ter sprake. Zometeen dus tussen 4 en 6. Daarna Van Dijk breekt door met Ik zei de gek. Leo Van Dijk nog steeds verhinderd. Die is er, als het goed is, begin juli weer bij. En tot die tijd zul je het met mij moeten doen. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot later vanavond.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's, zoals vluchtelingen en internationale conflicten, en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht, met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosibris.nl/donatie. Radio Sibris, het geluid van Vrije Radio.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Ik dacht dat ik op deze mooie zaterdag maar eens beginnen met die hele mooie plaat uit die mooie zomer van het jaar 1967. San Francisco van Scott McKenzie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes hier bij Radio Cybrise. Anton, dankjewel voor het afgelopen uur. En de komende twee uur staan we helemaal vol met die zeezenders van destijds. En natuurlijk de muziek van toen, zoals deze van John Phillips. We kennen hem van de mamas en de papas. Daarna ging hij op de solo tour. Dit is Mississippi. Early in-

Heerlijk om die platen van de Stijns weer eens een keer uit de kast te kunnen halen en te kunnen draaien. John Phillips en Mississippi. En ik kan het niet laten, we gaan toch nog een keer terug naar het jaar 1967, het jaar van de Flower Power. Het was een mooie zomer. Het was ook het laatste jaar van de Britse zeezenders. 14 augustus van dat jaar was het afgelopen voor ze. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het straks wel over andere zeezenders hebben na deze plaat. Ons eerste nieuwsitem. Maar is deze The Hurt from the Underworld?

0: By unnamed people.
1: Deze gebeurtenis is voor de Britse regering aanleiding wetgeving tegen de zeezenders in het parlement ter stemming te brengen. Net zoals jaren later de bomaanslag op de Mebo 2 voor het Nederlandse kabinet aanleiding was om maatregelen te nemen tegen de zeezenders.

0: zit hier met een glimlach achter de mengtafel. Heerlijk, dit soort platen. Christy en die hele grote hit van zijn vervanger van Yellow River.
1: Toen geluk nog heel gewoon was en reclame nog op zee werd gemaakt.
0: En ik heb er weer twee voor je. Van die mooie commercials die je kon horen op die zendschepen vanaf de Noordzee. En uiteindelijk was dat het verdienmodel voor de schepen.

0: ze te vermijden. Axolon.
1: Opgevist uit de diepte van de Noordzee, de boodschappen die de geschiedenis overleefden.
2: En hoeft er natuurlijk niet bij te vertellen dat deze reclames alleen maar historische waarde hadden. Da-

Op onze klassefuiven uit mijn MAVO-tijd was dit een populair nummer. Het werd vaak gedraaid en er waren mensen die konden er heerlijk op dansen. Ik had er niks mee. Wel met het nummer, maar niet met het dansen op nummer Hair van Zen.

0: Terwijl ik het nummer draai, dacht ik van nou, een echte Beatle-fan, zullen we zeggen van de Mark. Hoe ga je het in je hoofd om dit mooie nummer om deze, in deze versie te draaien? Aan de andere kant, het zegt ook iets over het nummer. Dat het ook in deze uptempo-uitvoering nog steeds een heel mooi lied is. The Miracle Workers van 1975 met Something.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Op 26 juni 1973 begint in de Tweede Kamer het debat over twee wetsontwerpen die beogen om medewerking aan omroepuitzendingen buiten elk nationaal grondgebied te verbieden. De zogenaamde anti-Veronica-wetten. De Veronica-crew is zich terdege bewust dat het lot van hun station afhangt van het verloop van dat debat. Luister bijvoorbeeld naar Hans Mond, de 26 juni 1973.
2: Goedemorgen luisteraars, dit is uw radio Veronica. De golflengte 538 meter in de middengolf, gelijk aan de frequentie 557 kHz. Dinsdag 26 juni 1973. De dag dat een zwaard hangt boven radio Veronica. Dit is de dag en de dag morgen dat er gesproken wordt over Veronica. Terrible day. Let us all pray together. Eerste plaats op deze dinsdag de 26e juni. Een van de belangrijkste, zij niet de belangrijkste dag van Radio Veronica in haar bestaan. Over haar bestaan gaat het vandaag. Ik voel een beetje triest, hè? Niet alleen met die muziek, maar ook met de gedachte dat straks om 8:30 de deuren open gaan van de Tweede Kamer, dat daar de leden binnenkomen en die gaan deze dag praten over Radio Veronica. En waarschijnlijk zal het alternatief, de Veronica Omroepstichting, ook van de tafel worden geveegd. Heel triest. En eigenlijk weet je niet wat je zeggen moet tegen u. We weten het niet. We moeten gewoon naar u afwachten. Dinsdag de 26 juni, de tijd is 6:30. Wilt u iets doen voor Radio Veronica? U kunt niet veel meer doen vandaag, want de beslissing die hebben ze toch al in de hoofd, de heren in de Tweede Kamer. Maar u kunt nog een herinneringstelegram sturen. Tweede Kamer in Den Haag, ter attentie van de voorzitter van de Tweede Kamer.

Ja, zo'n nummer dat past dan een beetje in die sfeer van destijds. Het werd vaak gedraaid. Power to all our friends. Om het gevoel van samen staan we sterk weer te geven. Dit is weer.

0: Radio Veraal.
1: Ik heb zo een fragment van Radio Noordse Internationale en ergens hoor je de begintune van het nieuws. En het begin van die jingle komt uit een lied van, volgens mijn informatie, het nummer Go Mean van een zekere Ruffy. Maar ik weet zeker dat het ook onder een andere naam op de markt is gekomen. Dus mocht je dat weten, ik ben er heel erg benieuwd naar. Vind een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl. Even goed luisteren dus naar het fragment en naar het begin van de jingle waarmee het nieuws begint.
2: Radio North Sea International, the voice of Europe, the sound of the world, broadcasting on 220 meters, 1367 kc. On VHFM, channel 44, 100 megacycles. In a shortwave on the 49-meter European band, 6.2 megacycles. And to the world on the 31-meter band, 9.94 megacycles, where the correct time from Bulova is now exactly 9 o'clock. At Bulova, the inventors of Accutron, the electronic tuning fork watch.
3: This is RNI Worldwide News.

David Garrick en Dear Mrs. Appleby. En we gooien er op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Seabreeze even de beuk erin. Doen we met Beckman Turner Overdrive. Die hele grote hit van ze. You Ain't Seen Nothing Yet.

0: band kwam voort uit The Guess Who, werd in 1970 opgericht. Beckman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ja, aan boord van de zendschepen moest ook gegeten worden. Dus er moest ook gekookt worden. En dus was er een keuken aan boord van al die zendschepen. En Mark Jacobs neemt ons mee naar de keuken van de Mi Amigo.
2: Kees, eerst even keukentje beschrijven.
3: Oh ja? Dit is een lichtbad. Nee, diepvries. Die doet het helaas niet meer. Maar dat is wat anders. Hier keukengordijntjes en een grote patrijspoort. Mm-hmm. En heb ik hierboven...
2: Boven aan het plafond hangt er ook een soort rek met allemaal spul erop.
3: Kookboeken, mixer, noem maar op, koffie, alles.
2: Ja.
3: Heb ik hier ook een rek met alle toestanden erop. Koffie, chocolade, jam en puddingpoeder en hier een mooie weegschaal.
2: Ja? Voor het maken van de cakes en het uitzoeken van hoeveelheden. Ja.
3: Nou, hier heb ik toevallig een
2: keukenmes. Ja, ja, je gaat een schaar Jacob zijn haar afknippen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
3: En op het lichtbad, er staat op het moment staat er een tosti-ijzer, een radio, koffie, een
2: elektrische ketel,
3: suikerbroodjes.
2: Lekker.
3: Nou ja,
2: en scheepsboter,
3: schuit, brood. En daar zijn allemaal kruiden.
2: Het is inderdaad het assortiment kruiden wat hier aan boord is, daar kun je u tegen zeggen. Daar kun je praktisch alles mee maken. En het kooktoestel, dat is een heel mooie namelijk.
3: Dat is een, hierboven zit een grill. Ja, die wordt hier bediend. En dan heb je hier vier kookplaten. Hier, deze knop is voor de oven. Dat is een zeer mooie oven. Mm-hmm. Ja. En hier aan de hand, aan de wand hangt weer een...
2: Dat is een magnetron, hè?
3: Ja, dat is... Wel een duur hoor.
2: Ja, zo'n hete stralen ding. Daar kunt u alles het diepvries uithalen, dus in één keer ontdooit.
3: En dan hebben we hier de aanrecht. En dan staat er nog eronder staat er nog een extra oven.
2: Aha.
3: Met gaspitten en een oven erin. Daaronder staat er nog één. Dus wat wil je nog meer? Je kent hier wel een party oven voor 50, 60 mensen.
2: In totaal 12 gaspitten dus. Hè?
3: Ja.
2: Zo.
3: Dus hier heb je aanrecht.
2: Sorry?
3: Hier heb je aanrecht. Er staat natuurlijk al een vuile boel in.
2: Lege glazen die nog afgewassen moeten worden.
3: En pannen.
2: Allemaal dus een keuken waar je gerustig voor een man of 20 wat...

hoor je. Otis Redding en The Dock of the Bay. 1968. En dat brommende geluid wat je op de achtergrond hoorde in dat gesprek met Mark Jacobs. Dat waren dus de generatoren. Volgens mij hoorde je dat heel de dag. Als je aan boord van zo'n zendschip zat. Maar men heeft mij verteld dat je er op een gegeven moment aan ging wennen. Tijd voor Steelers Wheel. 1973. Stak in de middel. With you.

0: Taylorsville met Gary Rafferty als leadzanger. Gary Rafferty ging later natuurlijk op de solotour. Alleen die man had geen zin in promotie. Dus langzamerhand brandde zijn carrière toch gewoon een beetje op. Maar goed, dit was een mooie van ze. Stuck in the Middle with You.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Het is juni 1987 en soms slaat de verveling toe aan boord van de Ross Revenge.
2: Crowded House en Don't Dream Is Over. Wat gaat er zaterdag met de plaat gebeuren? Ik heb geen flauw idee. Hey, zou ik niet weten? Don't Dream It's Over hoorde je uit de Monik 50 van deze week. Jan is al een uur of twee vrij. Hangt nog steeds rond in de studio. Wat doe je hier eigenlijk?
3: Ja, niks eigenlijk.
2: Niks eigenlijk. Ja. Sinaasappelzakjes brengen en zo. Nou ja, ook wel fijn natuurlijk. Daar die van. Hey, het zit erop. Windkast 406 voor vandaag. Deze donderdag. De 18e juni 1987. Wat gebeurt er? Nee! Alsjeblieft, is het. Gadver. Hele laat. Scheerschuim in mijn nek. Gadver. Kijk dan toch. Situatieschets. Ik zit hier met... Enigszins behoorlijk mijn programma. Hier, alsjeblieft. Nog een keer, ik zit hier mijn programma te beëindigen. Spuit meneer Veldkamp een halve bus scheerschuim in mijn nek leeg. Dat mengpaneel onder. Nou, dat is nog niet zo erg, maar ik zit zelf ook helemaal onder. En het is een beetje veel om het uit te smeren. Wat is dat vies? Morgen zijn we er weer. De laatste is van Brad. Today is the first day of the rest of your life. Hoi, ik ga even boenen en zo. Hoi.
4: Goed, tijd voor de boordmijmeringen. Wij gaan over naar onze correspondent Ad Roberts.
5: Ja, die leest het dan voor. Het werk van een ander. Het klinkt altijd anders en dat is het ook. Dinsdag jongstleden besloot Jan Veldkamp, de schoenen van Erwin van der Bliek naar een iets wat vreemde locatie te verhuizen. Erwin van der Bliek, die nou niet bepaald iemand is die feestend en fuivend zijn nachtelijke verblijfplaats verlaat, kwam op een gegeven moment tot de conclusie dat zijn stappen zich niet meer bevonden op de plaats waar hij ze had neergelegd. Dus besloot hij navraag te doen bij achtereenvolgens Jan Veldkamp en Dick Verheul, die echter zijn vraag tegen beter weten in negatief beantwoordde. Na enige tijd op reserveslippers van Jan te hebben rondgewandeld, besloten we de schoenenlocatie prijs te geven. Ze hingen met veters aan elkaar gebonden boven de toegangsdeur van Erwin's hut. Deze heeft ons verzocht dit niet meer te doen, maar of we aan zijn verzoek zullen voldoen? Afwachten maar.
0: Ja, dan was je dan als luisteraar allemaal getuige van. Goede vrienden, wij gaan op weg naar het nieuws. En het weer en de reclame van 5 uur. En doen dat met de Four Seasons. Silver Star, wat mij betreft, tot de andere kant van het hele uur voor deel 2 van Zeeklassiekers en andere pareltjes.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers, maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechts beleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Dat koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

In excess aan het begin van de tweede uur. Deze 20ste juni, een uitermate mooie dag hier in Frankrijk. Het is al dagen erg warm hier. En eigenlijk hoop ik dat waar je ook zit te luisteren, dat je ook een beetje een lekker zomersweer hebt. In excess, Original Sin, daarmee begonnen wij. En ik heb nog veel mooie items voor je in de tweede uur. Dus laten we maar gauw beginnen met nog een mooie plaat. Daarna gaan we eens eventjes kijken hoe het bij Radio Del Mare stond destijds. Erik Burden en The Animals zijn dit, een Help Me Girl.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Grote pech voor de Delmarre-organisatie op 23 juni 1978. Het schip de Aegir wordt in de Scheveningse haven uitgerust als zendschip. Maar nadat Justitie lucht krijgt van de plannen, wordt die dag alle apparatuur in beslag genomen.
2: Nederlands nieuws. De politie van Den Haag heeft op een kustvaarder in de haven van Scheveningen een grote hoeveelheid radiozend- en studioapparatuur in beslag genomen. De kapitein verklaarde tijdens een verhoor dat het schip was gehuurd door enkele mensen die vanaf zee wilden gaan zenden. De namen van deze mensen zijn niet bekendgemaakt. Behalve de kapitein nam de Haagse politie ook twee monteurs mee die bezig waren met de installatie van de apparatuur. Deze bestond onder meer uit 3 middengolfzenders, 2 FM-zenders, 10.000 grammofoonplaten en ruim 200 bandopnamen.
1: Uiteindelijk ontsnapt het schip toch aan de aandacht van justitie en is het station vanaf 21 augustus te beluisteren, totdat een storm het schip naar de kust drijft en het in beslag genomen wordt.

navolging van het succes van ABBA werden in de jaren 70 heel veel bands opgericht, bestaande uit twee mannen en twee vrouwen. En dit was zo'n Nederlands antwoord op het succes van ABBA, Champagne. En hadden een grote hit met het lied Rock'n'Roll Star. De tekst daarvan was van Mordy Tox. En dit was een van de opvolgers van Champagne. En uiteindelijk ging de band toch, zoals dat heel vaak gebeurt, uit elkaar. Ik heb ze zo meteen weer voor je. Een paar van die mooie reclames uit de jaren 70. Dus de tijd van destijds. Maar eerst even deze, Murray Head. Dan zitten we in 1984 met One Night in Bangkok.

0: Uit de tijd dat de Ros Revenge weer op de Noordzee lag, maar nog geen sprake was van Radio Monique, maar daar werd al wel aan gewerkt. Murray Head en One Night in Bangkok.
1: Herinnert u zich deze nog?

Sandy Shaw. En ach, ze heeft wel gelijk. Nothing comes easy. En daar komen ze. Die commercials van destijds, je weet het, hè. Ze hebben enkel en alleen historische waarden.

0: is nieuw, maar het geurt als van ouds. Douwe Egberts Roodmerk, nu ook vacuüm verpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw. Roodmerk Vacuüm van Douwe Egberts.
1: Even terug in de tijd met de reclames van toen.
2: Samson Check is altijd vers. Niet te droog, niet te vochtig. Daarom smaakt die zo zacht. Samson, een leeuw van een check.

0: zoals het ooit bedoeld was.
1: En dit is ook zo'n mooie zeeklassieker. Past ook wel een beetje de sfeer van dit programma. SOS. Dan stop her on sight. Dit is Edwin Starr.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: In juni van het jaar 1989 veroorzaakte een forse bui forse schade in de studio van Radio 819.
2: Een hele goede morgen. Nee, we hebben ons niet verslapen. Daar zijn we om 16:15, wat zeg ik, 16:05. Vanuit een hele andere studio, helemaal achteraan in het schip in plaats van onze gebruikelijke positie vlakbij de brug. Wat is er gebeurd? We hebben vannacht een zo goed als tropische regenbui gehad. En we zitten op de tweede verdieping. Maar helaas, de regen was zo enorm dat het dak lekte. Toen begon het te lekken op de derde verdieping. En via de derde verdieping sijpelde het door naar de tweede verdieping. En we hebben een kleine kortsluiting in de studio vandaar. We kunnen dus heel wat verwachten, behalve een gewone programmering vandaag. We doen het zoveel mogelijk zoals het in de boekjes vermeld staat. Maar er zal best het een en ander fout gaan, want we zitten in een hele kleine studio. Een studio die haast niet meer gebruikt wordt, met apparatuur die ook haast niet meer gebruikt wordt. Dus, het wordt heel gezellig tot 6:30. 6:30, 7:00, Johan Maasbach. En tussen 7 en 9... De ochtendstond heeft muziek in de mond. Nou, ik ben net bijgekomen van alle ellende. Eerste plaat, een gezellige daarna om een beetje het humeur terug te krijgen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 22 juni 1989. Vanaf de Ross Revenge, een zendschip geankerd in de internationale wateren. Een hele goede morgen. Eerste plaat, even kijken, ben ik ook al vergeten. Doet er niet toe, muziek jongens.
1: Het vraagt de nodige creativiteit van de discjockeys aan boord om de programma's zo normaal mogelijk te laten klinken vanuit hun noodstudio.
2: Goedemiddag. Platen willen niet helemaal scherp gaan vandaag, dus zo af en toe kan er een klein witje vallen, zoals we dat noemen. Teaching. En Greenpeace.
3: Ja, dat was hem.
2: Zoals we al vertelden, de technische omstandigheden hier zijn dat we moeten platen scherp zetten op het gehoor. En dan niet via een luidspreker, maar probeer maar eens een plaat af te luisteren via de naald. Dat zal je af en toe amper lukken.

Het was een grote hit in de uitvoering van de Monkees, maar hij schreef het. Neil Diamond. Hij zette het ook op de plaat, dat hoorde je net. Zometeen, mooie plaat met een radioverhaal en een paar mooie fragmenten die er allemaal mee te maken hebben. Maar eerst eventjes deze. Dat was het, 1978. Zover gaan we terug met Exile en Kiss You All Over.

0: Nou, dit nummer kwam er nog een beetje in een disco-achtig nummer. How could this go wrong? En daarna hebben we, in mijn beleving, niks meer van Exile gehoord.
1: Dit is weer een plaat met de radio van.
0: Weer een plaat met een radioverhaal. En dat gaan we eerst eventjes in het juiste historische perspectief zetten.

0: dat het weer vannacht een hele wilde beweging gaat worden. Want dat moet er eigenlijk al lang zijn als u op dit moment aan stand zit. Niet al te lang liggen, vooral niet aan één kant, want dan verbrandt u aan één kant, de andere kant die blijft aan blijken. Dat is geen goed gezicht. En trouwens, het is helemaal niet goed om te verbranden, dus u moet een beetje in beweging blijven. Net als José van Groningen, behalve wat hij bedekt heen en weer te springen, want die heeft zich wel verbrand. Die is een beetje in slaap gevallen. Die zag er vanochtend ook erg bleek uit toen hij mee moest, pardon. En die heeft op één kant gelegen, dus in één kant helemaal rood, aan de andere kant is hij een beetje aan de witte kant. En dat probeert hij nou te mengen door heen en weer te springen op het dek en zo. Dan weet u dat tenminste ook. Aan boord een heleboel mensen, maar daar vertel ik u straks nog wel meer van. Wat veel belangrijker is, dat ons Veronica vliegtuigje, waar u de hele tijd al zo ver over hoort, dat op dit moment een kwartiertje van Bergen, van het Bergense strand verwijderd is. Als de mensen die aan het strand in Bergen zitten zometeen het Veronica vliegtuig zien, kom, doet u dan even wat, hè? Even gedag zwaaien of iets anders.
1: Zondagmiddag live, regelrecht uit zee. Tussen 1 en 5 uur is de Radio Veronica Sangria geblazen. Waarmee u kunt uitblazen aan het strand of op het water. Thuis of langs de weg. Sangria, een programma voor zonnebaders. Sangria.
2: En er was een speciale Sangria jingle.

0: Een plaat en een radioverhaal. I See Your Face Again van Sandy Coaster. Niet alleen de discjockeys gingen mee naar boord, maar ook technici.
1: Nou, wij gingen in de zomer wel eens, als het mooi weer was, dan gingen wij naar de Noorderney om live uitzendingen te doen. En dan zeiden de jongens aan boord, waaronder Jaap Borst onder andere, oh, Hilversum komt er weer aan, dan is het mooi weer. Want wij waren natuurlijk vrij snel zeeziek als landrotten. En ja, we gingen veel live uitzendingen doen. En dan zeiden Rob Outer, Lex Haring en nog wat andere collega's van, nou, we gaan platen verzamelen, we gaan een alarmschijvenweekend doen. Of we gaan een actieweekend doen, als er weer eens een actie voor het behoud van Radio Veronica opgestart moest worden. En dan gingen we daarheen met een lading platen. Er waren wel wat platen aan boord, maar niet de platen die wij als de landrotten, als Hilversum, zeg maar, leuk vonden. Gewoon. Wij wilden dat wel altijd in eigen hand houden. Zoals bijvoorbeeld Lex zei, het format steeds continueren van wat hij, als hij een leuke plaat wilde hebben, dan was hij niet aan boord natuurlijk. Want dat waren platen die we over hadden in Hilversum en die stuurden we dan aan boord van het schip. Want het was ook niet zo opportun om vanaf de Noorderney live programma's te maken.
0: Dat was Jules Gelijk. Zeker.

0: de Tremolo's en Even, the bad times are good.
1: Uit het Gouden Zeezender Archief.
0: Ja, zijn we weer even ingedoken in dat Gouden Zeezender Schijvenarchief. De hittips van de stations van destijds. En de eerste is een schijf uit april van het jaar 1971. Een alarmschijf.
2: Let op, hier komt
3: Veronica's alarmschijf.
0: En het was destijds de allereerste singleopname van de drummer van de Beatles, Ringo Starr. And it don't come easy.

0: Ringo Starr een alarm schrijven. Op de achterkant van de hoes wordt reclame gemaakt voor een aantal hits van de Beatles. Nummer My Sweet Lord van George Harrison, Instant Karma van John Lennon. Maar ik mis de promotie van het werk van Paul McCartney. Toeval? Ik weet het niet. Dat was een alarm schrijven. Dit is een
1: Monique Satellietschijf.
0: En daarvoor gaan we naar 14 september van het jaar 1985. Sandra Maria Magdalena.

Een satelliet schijf van 14 september 1985. Maria Magdalena van de Duitse zangeres Sandra. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Zeeklassiekers. Een andere pareltje. Leuk dat je erbij was. Zometeen Anton Nachtzaam, want Leo van Dijk is er nog niet. Zelf ben ik er maandag weer om 1 uur met een nieuwe aflevering van Mijn Muziekboutique. Ik wens je een hele fijne zaterdag, een heel fijn weekend. En tot besluit heb ik een treiterschijf van 25 december 1971 als laatste plaat van deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: De 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het zou toch leuk zijn als het Nederlands elftal straks gaat winnen. Ja, over een krap uurtje is aftrap in Houston. En aan de trap, aan de aftrap verschijnen we Verbrugge. In de achterhoek Dumfries, Van Hekken, Van Dijk en Van der Veen op het middenveld. Gravenberg, Reinders en De Jong. En verrassend in de voorhoede op rechts Malen in de spits. Brian Brobby en links Cody Gakpo. Goedenavond. Dankjewel Paul van der Mark voor jouw bijdrage tussen 4 en 6. En dit is ter vervanging van Leo van Dijk. Anton Nachtzaam met Van Dijk breekt door. En California Dreaming. Dit is de nieuwe Kate Hudson.

nacht samen als stand-in. Van Dijk breekt door met Anton. Avond verloopt vrij zonnig met enkele wolkenvelden. Zuidoosten is gevoelig voor een enkele onweersbui. Maar verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Verder blijft het nog lang warm. Door een hoge luchtvochtigheid kan het opnieuw benauwd aanvoelen. Wie verkoeling zoekt kan terecht aan zee, want hier is het beduidend minder warm. Tijdens de nacht kunnen vanuit het zuiden uit enkele fikse regen- en onweersbuien overtrekken. Hierbij is de kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd aanwezig. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15 in het noorden en 19 in het zuiden. De zondag die beginnen we met enkele regen- of onweersbuien. Verder zijn er wolkenvelden en zonnige perioden bij weinig wind. Uit het oosten loopt de temperatuur vrij vlot op. Aan het eind van de ochtend is het op grote schaal al zomers warm met 25 graden. Morgenmiddag is er een mix van wolken en zonnige perioden. En verder kan er lokaal een onweersbui vallen. Verder wordt het opnieuw een zeer warme zomerse dag. In de regio Utrecht stijgt de temperatuur naar 28 graden. Langs de oostgrens kan de 30 graden worden aangetikt. In het noorden en op de Wadden is het door een matige noordoostenwind minder warm met 20 tot 24 graden. Verder is er morgen een zomerse zonnige zoele zondagavond met temperaturen tot 18 graden. Volgende week is het aanhoudend warm en regionaal zelfs heet.

In 1983 was er ook al een hete zomer volgens Peter Koelewijn. Samen met zijn rockers bezongen hierover. Het is 6:01. We gaan de plaatsen draaien voor Leo van Dijk in Roosendaal. Hij zit te luisteren met zijn hoofdtelefoon op. Dat kan hij net horen, zei hij dus. Is herstellende. We wensen hem heel erg veel beterschap. En sterker toe de komende periode met het herstel. En we kunnen niet wachten om je weer op de zender te mogen begroeten. Voor jou, muziek uit hetzelfde jaar, 1983. Lekker zomers. Dolce Vita, dit is Ryan Paris op

Dat was helemaal van begin tot eind. en een beetje verder ook nog. De nieuwe single van Bruno Mars. Een onderzoek. Ik was aan het appen met Leo van Dijk. En dan is zomaar de plaat voorbij. 7:08. Foei Leo. Waarom doe je dat nou? Tijd voor wat vrolijkmakende zomerse muziek hier op Radio Cyprus. Derry G en Carnaval de Paris.

Gerst in de Wild. Wie kent hem niet? Inderdaad, een cheerio. Het is 7:15. Radio Seabreeze AM 1098. Binnenkort weer terug keihard op 1395. En uiteraard via het internet, de World Wide Web. RadioSeabreeze.nl. Tijd voor lekkere Italo. Denk ook zo lekker zomers. Dit is Color My Love. Goedenavond.

Het Amerikaanse country duo bestaan uit Dan Smyers en Shay Mooney, ofwel Dan en Shay duo. Heeft onder andere samengewerkt met Justin Bieber en de Rascal Flatts en Kelly Clarkson. Duo is in 2013 opgericht en heeft als dusver 7 albums uitgebracht. Het juist gedraaide nummer is afkomstig van een 7e studioalbum, Young, met het titelnummer als single uitgebracht. Dan en Shay en Young. Tijd dat we wat vanaf vinyl gaan draaien. Als je op de camera meekijkt, dan zie je de draaitafel draaien. Inderdaad, we gaan terug naar 1991 met Ten Sharp. Dit is I Ain't My Beating Heart op Radio Seabreeze. Goedenavond.

Fusion van Left Side uit Volendam uit 1973 komen we aan het einde aan deze Van Dijk breekt door. Morgenmiddag zijn we er weer tussen 2 en 4 voor een nieuwe popfront. Ik wens u een hele fijne zaterdagavond. Tot morgen!

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boule baan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Saturday night, just after 7 o'clock.
13: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: vol begin van de USA Big 40. Nieuw op 36, BJ Thomas en It's Only Love.
1: This is American Top 40.
0: Zoals elke zaterdagavond even na 7 tot 8 uur een nieuwe aflevering van een historische Amerikaanse hitlijst. Een USA Top 40 en we draaien vandaag ook weer de nieuwe binnenkomers. Nou, niet allemaal, want het zijn er best veel. Sterke stijgers en we kijken uiteraard met extra aandacht bovenaan de lijst. Ja, want er staat veranderd. Vorige week stonden de zombies nog bovenaan. Met Time of the Season. Maar ik kan je nu al verklappen, dat is niet meer het geval hoor.
2: The Big 40. This week's Retro Chart.
0: Nog een nieuwe binnenkomer op 34. Hier is Crazy Elephant en Gimme Gimme Good

Ook nieuw in de lijst op 33, Engelbert Humperdinck. Wat had hij in hits, vooral in Engeland? The Way It Used To Be, nieuw op 33. Yeah.

0: heb nog twee nieuwe binnenkomers voor je klaar liggen. Op 31 Tommy James en de Shondells met Sweet Cherry Wine. En daarna, nou dat duurt nog eventjes, een nog hogere binnenkomer.
1: A hot new song in this week's USA Top 40.
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

Met een hele grote stip van 39 naar 28. De Bee Gees en First of May. Saturday Night Spectacular. En dan is het nu tijd voor de hoogste nieuwe binnenkomer. Op 23. De Cowsills.

Zes broers en een zus en ze werden in hun carrière begeleid door hun ouders, de Cowsills. 22 vinden we een dikke stip. Neil Diamond, Brother Love's Traveling Salvation

0: waar je ook gaat. Waar je ook gaat. Het is Seabreeze die met je meegaat.
1: Je luistert naar een aflevering van de USA Top 40, de Big Top 14. En vandaag behandelen we de top 40 van 5 april 1969. We zijn toe aan de top 10.
2: This week, USA Top 10.
1: Op 7 vinden we een superstip, de sterkste stijger deze week, van 28 gekomen. The Isley Brothers and It's Your Thing.

0: geweldige song. Een van mijn favo-songs. Glen Campbell. Met een stip op bier. Galveston.
1: The soundtracks of your life. The biggest hits in U.S. history. Relive the magic with the historical American Top 40.
0: De lijst van 5 april 1969. En vorige week op 1, The Zombies zijn gedaan.

0: reageren? Mail naar henry@radioseabreeze.nl.
1: Henry, schrijf je met een Y.
0: henry@radioseabreeze.nl.

0: week 3. Eén plaatsje omhoog. Tommy Rowe hoorde je. Dizzy.
1: The American Top 40. Here is an overview.
0: Het is een bijzondere lijst hoor. Er zit heel veel beweging in. 8 nieuwe binnenkomers. En 21 stipnoteringen. 21. Dat is meer dan de helft. Daar kunnen we niet allemaal draaien natuurlijk. Wij pikken de cherries eruit, zou je kunnen zeggen. De hoogste nieuwe binnenkomer trouwens vandaag is voor de Cowsills. Het Hair. En de sterkste stijger vonden we op 7. The Isley Brothers met It's Your Thing. En dan de top 10. Op 10, Rock Me. 1 plaatsje omhoog, Steppenwolf. Op 9, ook 1 plaatsje omhoog, My Whole World Ended, David Ruffin. Stationair op 8 blijven staan, dus Runaway Child, Running Wild, Temptations en de sterkste stijger op 7. Ik vertelde het al, met een vuurrode stip, It's Your Thing, The Isley Brothers. En op 6, Classic 4 van 4 gedaald, Traces. Vijf in de derde week genoteerd, ook een vuurrode stip. Wel, komt van 9, You've Made Me So Very Happy, Blood, Sweat and Tears. En op 4, Glen Campbell, Galveston. Drie, vorige week lijstaanvoerder, Time of the Season, The Zombies. En op 2, van 3 gekomen, Dizzy, Tommy Rowe. En dan de nummer 1, ja... Die staat er voor de derde week maar in, zeg. Hoezo vuurrood? In de lijst van Cashbox, en die behandelen we hier op Radio Seabreeze elke zaterdag, daar worden stipnoteringen met een rode kleur aangegeven. Nou, er is te weinig rood om de lijst van vandaag te duiden. Geldt ook voor Aquarius, Let the Sun Shine In. Van binnen 2 weken geleden op 6, vorige week 2, en nu nummer 1.
2: Number 1.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehoorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

Ja, ik zit eigenlijk twee dingen te doen. En dat is stiekem een beetje voetbal rechts. En links de schermen van, die bij de studio horen. Die jullie muziek in de huiskamer brengt. Of op een radio of op een stream. Maar in ieder geval, de Saturday Night Train vanavond met Sjoerd de Jong live vanuit Nieuwe Horne. Zeker hier op Radio Zeebriefs. Het eerste uur, 30 mei. Ik wil in eerste instantie Henry Valken bedanken voor het uurtje hiervoor. En zeker wil ik Milko Roodnat ook bedanken voor vorige week zaterdagavond. Dan heeft hij mij waargenomen. En dat is heel fijn dat je zulke radio-collega's hebt en dat je dat voor elkaar doet. Daar zijn we blij mee. En dat kan alleen op Radio Zeebriefs. Maar goed, ik ben twee weken op vakantie geweest. We hebben twee weken op Terschelling gestaan. Camping Cupido, jazeker. Het weer had wel wat beter gekund. Maar goed, het was droog. S'avonds wel eens een spat regen. Maar dat mag de pret niet drukken. Dus een weekje voor Oeral en een weekje midden in Oeral. Hartstikke gezellig en lieve mensen. Waaronder ondergetekende, uiteraard. Goed jongens, het eerste nummer wat ik instartte was van de Rolling Stones. The Stars en een nieuw nummer ook nog wel. Ik heb, ondanks dat het voetballen is, heb ik nog wel de nodige verzoeken. Ook een e-mail zag ik voorbij komen van iemand uit Leeuwarden. En als er iets verandert, het is nu 3-0 voor Nederland. Nederland-Zweden, die spelen nu. Mocht er wat veranderen, dan hou ik jullie op de hoogte.

0: in de winkel in Midsland. Ik denk, wat de is dit? Van Morrison, heerlijk. En ja hoor, het is 4-0 voor Nederland.
1: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio.

Ja, vrienden, Scott McKenzie. Hier op Radio Sybris. San Francisco, 1967. Ik heb hem in een jukebox, dus ik hoor hem wel eens vaker. Maar ja, daar hebben jullie natuurlijk helemaal niks aan. Zeker niet Toontje Lager. Verstaanbare muziek, zoveel te doen.

ja, vrienden. Alpha Phil. Forever Young. Nou, dat ben ik niet. En dat wordt hem ook niet. Want daar ben ik al lang achter dat ik al lang geen 20 meer ben. Goed, vrienden. Bob Seger en de Silver Bullet. Main Street. Hier op Radio Seabreeze.

dat gitaartje, hè? Heerlijke muziek. Bob Seger en de Silver Bullets. En ik krijg wat gezellige appjes. Er zijn dan nog mensen die luisteren blijkbaar. Het zou niet best zijn. Die liggen op de Vierhuistervaart. En dat is hier niet zo heel ver vandaan. Dat is ergens bij een afslag van de Tjonger, zeg maar. En dan ligt Dirk Zandstra met kennissen. Joop, volgens mij Joop Huisman. Gegroet vanuit Nieuwe Harne. Bananarama.

Ja, vrienden, Bananarama. Mooie dames. 1982. Sly Boy. Goed, ik heb een verzoekje. Meestal spreekt deze man, die spreekt het verzoekje zelf in. Maar ja, wegens omstandigheden. Laten we maar zeggen dat hij verkouden is. We zijn wat aan het handje klappen geweest. Wat zullen we doen? Ik zeg, zullen we deze doen? Diesel. En ik weet zeker dat hij dat leuk vindt. 1980.

Ergens op een boot. Vierhuis, dat is... ja. Wat is dat? Zie, dan hebben we deze nog. Als je doet tenminste. Oh, hij doet het niet.

0: En zijn maat heeft ook een boot. Er zitten allemaal boten. Nou. Zo is het alweer genoeg geweest.
1: Let's start the party.
2: Saturday Night Train.

En het misschien wel willen weten, het is nog steeds 4-1 voor Nederland-Zweden. In de 87ste, bijna 88ste minuut. En er komt dan wat verlenging bij, want ze hebben een extra pauze. Nou ja, dat. Goed vrienden. David Bowie. Space Oddity. Hier op Radio Seabreeze. In een coole studio met de airco aan. Het is prima.

0: vrienden, David Bowie. En ondertussen is het al 5-1 en hebben ze nog een minuut of drie moeten ze nog spelen. Dus ja, volgens mij dan moet het wel heel gek gaan. Maar Nederland is door naar de volgende ronde. En omdat het zulke prachtig weer is, zulke prachtig mooi weer. En dan ook nog volgende week zag ik, hebben we ook fantastisch weer. Heel warm zelfs. Ik moet volgende week weer aan de bak, dat wordt nog wat. Maar goed, in ieder geval blij met de zon dan met de regen.
1: Het is

Welkom bij de Saturday Night Train met Sjoerd achter de knoppen. Hier op Radio Seabreeze. Goed, het eerste uur achter de rug. Samen met voetbal. Nou, die tv kan nu al uit. Het is 5-1, een ruime overwinning voor Nederland. Ik heb een groot gedeelte dat aan 7:50 de wedstrijd gezien. Nou, ik vond het er niet slecht uitzien. Of zeg ik het zelf. Goed vrienden, de Saturday Night Train met Sjoerd achter de knop en knipt de kaartjes. Ja, wat doet die man niet? Schenk de koffie in de stationsrestauratie. Ja, je kan van alles bestellen, hè, tegenwoordig. Gevulde koeken, een biertje. Is dat zo? Nee, ik denk het niet, hè? Nee, geen alcohol. Goed vrienden, het eerste nummer, Green Day. The American Dream Killing Me. Ik ben er tot 10:00 en na 10:00... Dan hebben we David Hun met de Dave Show en die is er tot middernacht. Zoals hij, live vanuit Nieuwe Harne, 20 juni. En ik kijk nog steeds tegen een blauwe lucht aan. Ik heb wel de airco aan, want het is hier best wel warm. Het is wel geïsoleerd. Maar tegen zulke temperaturen als deze dagen is het niet bestemd. Ik heb nu wat verzoeken staan. We hebben de wisselplaat van Geert de Meer. Die man die gaat ook maar gewoon door. En die moet ik binnenkort moet die man uitgenodigd worden. We gaan appen, Geert.

En ik kreeg een appje van iemand. Wanneer komt en wanneer dit en wanneer dat? Wanneer komt Grauw? Grauw komt binnen nu en wij schatten zelf in binnen 2 weken. Dan is, is Grauw weer fris en fruitig met een nieuwe antenne. Etcetera, etcetera. Goed vrienden, ik sta het tweede nummer in The Flirtations.

vrienden, de Flirtations. Met het mooiste intro. Althans, dat vind ik. Verzoekje. Chicago. Feel stronger every day. En het komt van Annie van der Meulen.

en Leo. En hij zegt dat, dat ze zitten te kijken in een tent. En dat ze later dit programma wel af zullen luisteren. Nou, geeft niks. Daar is uitzending gemist voor.

De Rolling Stones aangeboden door Theo en Janneke uit Leeuwarden. Of familie Huytema. Verstaanbare muziek. Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken? Nou, wat mij betreft wel. Hier op Radio Sybris. Dus Saturday Night Train met Sjoerd.

Hoi Sjoerd, ik had er weer even een verzoekje. En dat is deze. I Want to Live van Aphrodite Child. Dankjewel.

0: vrienden Kid Rock. All Summer Long. Het schijnt dat de Saturday Night Train door de hele polder te horen is. En het geluid over het water, dat klinkt altijd ver. Dat weet ik een beetje uit ervaring. Goed vrienden, AC/DC, Hola de Rose.
1: Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

Ja, vrienden, ACDC. Hola de Rose. Ik krijg foto's, appjes, luchtgitaren. En de meeste luisteraars die weten dat de tweede uur, dan zetten we een tandje bij. Bam, tot de laatste groef. Goed, we zijn toe aan aan de wisselplaat van Geert de Meer. Geert de Meer die stuurt iedere week de wisselplaat in. Dat is een cover en een origineel. Deze keer heeft hij gekozen voor The Platest, The Great Pretender. En dan heeft Freddie Mercury, die doet het nog even dunnetjes over met ook The Great Pretender. Goed, The Platest, dat is van 1955. Maar, zegt Geert, het is 1957. Goed, dat weet ik niet, maar het maakt ook niet uit.

0: vrienden, Freddie Mercury in de wisselplaat. The Great Pretender, 1987. Find my head is always... Dit is niet goed. Er zit iets achter wat er niet achter hoort. In ieder geval, Geert, ik wil jou bedanken voor deze inzending. En ja, ben heel benieuwd waar je volgende week weer mee komt.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze AM.

0: Yeah. De Saturday Night Train die heeft het zowat zijn einde station bereikt. David Hearn die staat hier al tegen de deur te trappen. Die man die wil erin en die wil beginnen. Nou, die moet nog even geduld hebben. Nog een minuutje of vijf.
1: Sounds better.
2: Seabreeze, 1395 AM.
1: Summer sounds better.

als je deze jingle hoort, dan zijn we er op de plaats van bestemming weer terug in Heerenveen. De Saturday Night Train zit erop. Na mij komt David Heur met de Dave Show en die zet tot middernacht. En morgen hebben we heel veel meer programma's op Radio Seabreeze. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren, ondanks dat er voetbal was. En mensen die na het voetbal nog zijn ingeschakeld. Heel veel dank. Goed vrienden, ik wens jullie nog een hele fijne voortzetting van dit weekend. We krijgen fantastisch weer. Daar zal het niet wel liggen. Groetjes, dag dag, hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden, vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
12: And now it's time for...

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden, vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: De 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Puree in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan.

0: Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan, vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
11: What's new, pussycat? What's new, pussycat?